waar het lopen drinken, daar waar het loopt, waar is de stem van de wind? Waar het lopen drinken, daar waar het loopt, waar is de stem van de wind?